mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Historische collectie over Cornelis Lely, gedigitaliseerd en online te zien. En stroomstoring gisteravond van 2 uur lang in Emmeloord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker. Op deze donderdag de 6e augustus. Nou, ik heb even gekeken. Is misschien nog een bijzondere dag. We hebben het natuurlijk over de Nationale Oesterdag gehad.
1: Ik heb het niet gevierd, moet ik zeggen.
4: Nee, met ik een ook oester. Niet.
1: Nee, dat nee, wist ik.
4: Nee, ik ook niet.
1: Maar vandaag is het gewoon 6 augustus.
4: Nou ja, ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat het frikandellendag was of zo.
1: Ja,
4: dat is het niet.
1: Het is bij mij heel vaak, hoor.
4: Past natuurlijk wel bij het nieuws, hè, dat hier veel meer snackbarren zijn gekomen.
1: Oh ja, dat is waar.
4: En ook ijszaken.
1: Oh.
4: Dus dat vind ik toch wel, dan wel weer een positieve ontwikkeling.
1: Heel lekker, maar ook dat maak ik zelf.
4: Ambachtelijke ijs.
1: Daarom. Ben je er nog een beetje doorgekomen? Ik vond het weer zo warm.
4: Ik ben gewoon heel laat op bed gegaan.
1: Oh, dat ja. Moet je wel.
4: Dus dan slaap je meteen.
1: Ja.
4: Het was veel te laat, het was 11 uur, maar ja.
1: Och.
4: Dan slaap je een uurtje of 4. En dan, maar dan heb je in ieder geval meteen.
1: Ben je er weer?
4: Ja, daarom. Dus en mijn moeder zei altijd, en dat vond ik heel mooi: slaap je niet, dan rust je toch.
1: Ja, dus moest ik ook aan denken.
4: Gewoon lekker liggen en het maar een beetje overgeven, toch?
1: Ja. Kan niet anders.
4: Nee, zo is het. Zometeen in het nieuws: het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Ja, en daarin vind je bijzondere informatie over de beste man, hoor.
1: Ik ben eens een keer bij Ed Voigt thuis geweest. Hij had ook een bureau van Lely.
4: Ja, hij heeft van alles.
1: Dus waarom dat te digitaliseren?
4: Je wordt straks helemaal bijgepraat.
1: Oké. En bij de waterscouts, die zijn nu in Zeewolde met z'n allen, spelen tradities een belangrijke rol, bijvoorbeeld die van insignes. Ja, wat dat zijn, hoor je straks.

0: Samen maakten ze twee liedjes. Michael Field en Maggie Reilly. Deze en Tour France is ook een van hen.
1: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een man van 100 kilo met een, en dat is toch wel opvallend, een hoge stem.
0: Ook die informatie is te vinden in het archief. Het Flevolands Archief digitaliseerde de collectie. Ed Voigt.
2: Dit boek heb ik gekocht voor 15 euro. Het was te koop bij een antiquariaat voor 400 euro. Maar er stond bieden, dus 15 euro geboden. En de volgende dag had ik het thuis.
3: Ed Voigt, ja, en dat is dan één van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. Ja. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja, waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman. Want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd, Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel. Waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. En dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed. De projecten waar hij aan heeft meegewerkt. En wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster, dus gemaakt door Ed Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Want je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop. Dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd. Maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht. Waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: De bijdrage was van verslaggever Ruben Den Harder.

0: Amy McDonald vraagt zich af waar hij gaat slapen vannacht. Ja, kan al bijna voorbij zijn om 16 over 6. This is the life en daarvoor Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe.
1: Ja, gaan we weer naar Navaca, het grote waterscoutkamp in Zeewolde. Onze verslaggever Arend Dubbelboer is daar deze dagen ook te vinden.
0: Hij kijkt dit keer naar de herinnering die je na afloop krijgt.
2: De scouting zegt uniformen, dassen en als je iets hebt gedaan, dan krijg je dit, een insigne. Ja, dit zijn natuurlijk collectors items, limited edition, op een Flevoland Navaca 2026.
3: Speciaal gemaakt voor dit kamp, want dat hoort erbij.
4: Sommige insignes die kan je ruilen met anderen op kampen. Bijvoorbeeld hier ook, dan kan je zeggen van oh, wil jij een algemeen insigne ruilen? Maar de meeste verdien je wel met vaardigheden of met kampen. Dus op die manier kom je dan aan je insignes.
3: En die insignes of badges naai je vast aan de mouw van je uniform.
2: Wat kunnen we allemaal op aflezen?
4: Nou, bij mij nog niet zoveel, want ik ben redelijk nieuwe scout. En ik heb nog niet heel veel badges gekregen. Je hebt aan deze kant heb je van verschillende kampen. Deze twee zijn van een hit. En de belangrijkste is van welke scoutingvereniging je bent. Dus hier zijn die bandjes. Hier doe je de... niemand anders, hè? Nee. Hier doe je de skills die je hebt. Dus alles wat je kan en hebt bewezen, krijg je daarvoor.
5: Ja, hij begint aardig vol te raken over de jaren heen.
2: Ik zag jou ook al ja knikken.
4: Ja, zeker.
2: Zijn er nog plekken op je mouwen? Of,
4: Ja, plek op mijn rug ook.
3: De traditie van insignes gaat ver terug in de tijd. Op het scoutinglandgoed staat een reizend scoutingmuseum. Met daarbij bijzondere exemplaren.
2: Ja, want als ik hier naar kijk. Ja? Dit zijn dus dan de insignes en dit.
6: Kampeerterrein badges noemen wij dit.
2: In een ander woord.
6: Badges. Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen. Want ja, een insigne moet je verdienen. En dit zijn badges die je kunt sparen, swappen, net hoe het noemen. Je kan ze ook gewoon kopen.
2: En spaart u dan ook de insignes?
6: Als we ze krijgen, wel, voor het museum. Ik spaal...
2: Alsjeblieft.
6: Oh, dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
3: Voor de gelegenheid heeft Omroep Flevoland speciale insignes, badges, hoe je het noemen wil, laten maken. Met daarop de Flevolandse kiekendief boven het scoutingterrein. Niet te koop, gewoon te krijgen.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel. Super vet.
2: Die... Oh. Alsjeblieft.
4: Is die voor mij?
2: Ja, die mag je hebben.
4: Oh, nou, wat vet. Oh, daar ga ik wel een mooi plekje. Dat past er goed bij. Ja,
2: moet hij nou aan jouw rechterkant of aan jouw linkerkant?
4: Ja, waar valt hij op? Dat is als fun badge. Ja. En fun badge, dat is iets, daar is eigenlijk geen vaste plek voor. Je hebt een paar dingen waar dus wel vaste plekken voor zijn. En een fun badge mag op alle andere plekken.
2: Dus nooit op je rug?
4: Op mijn rug kunnen, of hiervoor, dat kan ook allemaal.
1: Ja, wat ontzettend leuk. Goede plek dus voor die unieke Omroep Flevoland badge. Of, nou ja, nee, het is niet een officieel insigne. Wel superleuk.
0: Ja, ze zijn er hartstikke blij mee als Arend ze uitdeelt.
1: Ja, vet en gaaf en helemaal enthousiast. Nou, hoe leuk is dat?
0: Van die dingen. Zometeen de berichten van buiten Flevoland met...
1: Hebben we het weer over de natuurbrand bij Venray. Die is onder controle, maar er geldt nog wel een noodverordening. Dat is nodig om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven.

0: Münchener Freiheit, of Freiheit, dat mag ook. Maar ze komen uit München en je hoort de Play It Cool. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging, nu er een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat het Rusland is, maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd. Correspondent Charlotte Waiers.
2: Minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
1: De drone met Semtex werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
0: Hoewel de natuurbrand bij Venraai onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
3: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
0: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen.
1: Dan nog wat nieuws uit de kranten van deze donderdag. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens met Duitsland is geëxplodeerd. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er wekelijks meerdere ongelukken. Dat blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. De controles werden 2 jaar geleden ingevoerd en sinds die tijd staan er dagelijks files op Nederlandse bodem. Het aantal ongelukken steeg met 250%.
0: Zo?
1: Ja, dat is gigantisch veel natuurlijk.
0: Opletten daar.
1: Dat was vooral op de A12 en ook op de A1.
0: De Erasmus MC neemt vanaf deze week een DNA-test af onder alle te vroeg geboren baby's. Zo willen artsen een genetische mutatie opsporen die het risico vergroot op doofheid door antibiotica gebruik. Het is voor het eerst in Nederland, de AD schrijft erover vandaag. Te vroeg geboren baby's die op de intensive care terechtkomen krijgen standaard het antibioticum gentamicide toegediend. Dat is effectief tegen de meeste bacteriën, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Met de nieuwe DNA-test wil het Erasmus MC de risico's hierop beperken.
1: Ja, dat is toch wel opvallend, want te vroeg geboren baby's lopen sowieso meer risico op doofheid. Ja, dat werd mij verteld. Hè? Oh. Onze tweeling was ook behoorlijk te vroeg geboren, bijna 7 weken.
0: Ja.
1: Dus dan werd het wel meteen verteld, dus daar wordt er nog heel vaak op getest.
0: En kregen ze ook een antibiotica? Dat kan
1: me eigenlijk niet herinneren. Het is sowieso maar eentje die moest naar het academisch ziekenhuis in Groningen. Dat kan ik me niet herinneren.
0: Oké, okay. Nee. Waren spannende tijden. Je kunt je heel goed voorstellen
1: zeker.
0: Dus wat de mensen meemaken daar in het Erasmus MC in Rotterdam. En daarover schrijft dus vandaag het AD. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Het Cornelis Lely-archief van Het Voigt uit Lelystad is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en gepubliceerd. Archivaris Jens van Lingen is blij met de collectie.
3: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Dus ja, daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
2: In Emmeloord zaten gisteravond ongeveer 1000 huishoudens zonder stroom. De storing werd rond 5:30 gemeld. De helft van de getroffen huishoudens had na ongeveer een uur weer stroom. En om 7:30 iedereen weer. De oorzaak van de stroomstoring in Emmeloord is nog onbekend. Goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en het Lumièrestrand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk. Maar nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De westelijke wind waait vandaag met windkracht 4 of windkracht 5 en voert minder warme lucht naar onze regio toe. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden, dat zijn zomerse temperaturen bijna. En daarbij blijft het overwegend droog weer met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken en sluierwolken die overtrekken.

0: Uit de jaren 70. En Julien kent hem ook nog, ja?
1: Nou, ik zing hem niet mee, maar...
0: Nee, neurieën. Oké. En Lay Back in the Arms of Someone.
1: Het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum. En vandaag zijn we in Nagelen.
0: 70 jaar geleden waren daar de eerste huizen klaar. Elko Tuininga is de dorpsvoorzitter.
2: Ik woon hier mijn hele leven. Ik heb nooit een andere postcode gehad, dus ik woon hier mijn hele leven al. Maar wat het voor mij betekent, dat het een mooi dorp is om te wonen. En dat alles hier eigenlijk wel is voor ons. Ja.
3: Nagelen. 70 jaar geleden ontstaan en tot op de dag van vandaag uniek.
2: Hoe ik Nagelen zou omschrijven? Nou, een plat dorp, dat sowieso. Maar zeker een dorp met een grote samenhang in de bevolking. We hebben een mooie groep met mensen die veel activiteiten organiseren. We hebben een leuke feestcommissie. We hebben een MFC, het Rietveld, waar we nu naast staan.

0: georganiseerd wordt en er is veel samenhang in het dorp, er wordt veel opgepakt. En het is een gezellig dorp om in te wonen.
1: En je hebt zelfs een museum.
0: We hebben zelfs een museum, absoluut, ja. Zeker, ja.
1: Die zet Moerdijk van Museum Nagelen. We staan nu binnen in het museum. Om ons heen zie ik allemaal mooie oude foto's van Nagelen. Maar je zou ook kunnen zeggen, het museum is eigenlijk buiten.
2: Het dorp zelf is natuurlijk bijzonder. En ik wil dat geen openluchtmuseum noemen, want dat is het absoluut niet. Maar het is wel, buiten zie je waarom Nagelen zo bijzonder is.
1: Want wat zien we dan als we dan buiten lopen?
2: Je ziet vooral heel veel groene open ruimte. Met daaromheen woonhofjes. En alle huizen hebben platte daken. En dan heb ik het heel kort samengevat en eigenlijk een beetje platgeslagen. Er is 10 jaar over nagedacht van hoe dan zo'n dorp als ideaal gebouwd zou kunnen worden. Licht, lucht en ruimte was belangrijk. Maar ook beschutting voor de polderwind. Dus vandaar dat er een hele mooie groene single omheen zit. Je moet het leren waarderen. Het is iets voor. Als je wat meer gaat leren over de achtergrond, dan is het fantastisch. En ik denk dat ik bij die mensen hoor die dat fantastisch vindt. Zo'n ontwerpproces, zo'n gebied, dan dit gaan doen. Ja, daar zit een hele hoop lef achter. En ik denk dat we daar nog steeds heel veel van kunnen leren. Misschien is dat wel waar ik het meest trots op ben. Ja, dat het er nog steeds is na 70 jaar.
0: Het is natuurlijk niet alleen een museum in het dorp. Het blijft ook wel voor de inwoners. En het moet ook wel zo zijn dat mensen vooruit kunnen in de tijd. Het is modern ontworpen in de tijd. En het moet ook modern blijven. Dus wel doorgaan.
3: En dat waren Eelco Tuinenga, de dorpsvoorzitter van Nagelen, en Lisette Moerdijk van Museum Nagelen. Nou, morgen werpen we een blik op de toekomst van de 4 jubilerende dorpen in Noordoostpolder.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Mars en On My Soul. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, bijzonder interessant, de documentaire serie De Poorten van Europa. Hoe Frontex te werk gaat. Denk je van Frontex, wat is dat? Straks gaan we het uitleggen.

0: Plain White Teeth en Hey There Delilah. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolien, op radio en tv?
1: We beginnen met de radio, met het oog op morgen. Daar ging het over de Spaanse exclave Ceuta, die vorige week door duizenden migranten werd bestormd. De exclave zit vast aan Marokko. Stephanie Massink is universitair docent geschiedenis internationale betrekkingen. En zij legde uit waarom Spanje aan die exclave vasthoudt.
2: Ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied. Er zitten ook andere belangen. Ligt het heel erg strategisch. Die twee steden, en vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen.
1: Ja, en Spanje houdt vast aan de steden. Daar is binnen Spanje ook geen enkele discussie over.
2: In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt. Dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar. Is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
0: Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is gisteren een drone gevonden met explosieven. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuijman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
3: Dat noemen we ook wel een first-person view drone. Of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen, dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: De drone-onderdelen zijn een doelwit geworden, zegt Tuijman. Kijkbaar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
3: Het is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daar doorheen gaan.
1: In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Nou, die grenspolitie moet daarbij de mensenrechten naleven. Dat is logisch, maar ja, die worden nog wel eens geschonden. Zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door Frontex-mensen, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, Hans Leitens is dat, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
4: Als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. En dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Nou ja, dat is een papieren werkelijkheid en die botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen. Dat zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
5: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn, om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel van, nee, zij bepalen alleen waar het nodig is. Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leijters moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit zijn badges. En je ziet, je zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Limited edition op een Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Historische collectie over Cornelis Lely gedigitaliseerd en online te zien. Een automobilist raakte in de sloot na politieachtervolging. Meer nieuws komende uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
10: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
12: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
10: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Geen files of vertragingen. Lekker doorrijden op deze donderdagochtend. 2 flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A27 bij Almere. Richting Hilversum. En dat is dan bij hectometerpaal 117. En ook op de A6 bij Lelystad wordt je op je snelheid gecontroleerd. Vanuit de richting Muiderberg. Hectometerpaal 69,2. Ja, goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker. 6 augustus, 7:02. Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. En daarin vind je bijzondere informatie over die man.
8: We zijn te gast bij de Waterscouts deze dagen in Zeewolde. Duizenden scouts zijn daar met blousies aan, met allemaal dingetjes erop. Insignes, badges.
13: Oh, insignes.
8: Ja,
13: die dingen. Badges, ja, hoe noem je het nou precies?
8: Mag je er zelf opdraaien. En straks daar meer over.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Nu bij Dirk, Whiskas, 3,99. Lekker voor de kat.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Mary Mary, zo heet de band, dan check ons. We gaan door met het nieuws.
1: Ja, zeker. Het is 7:08. Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een man van 100 kilo met een hoge stem.
0: Ook die informatie is allemaal te vinden in het archief. Het Flevolandse archief digitaliseerde de collectie. Hoort eerst de verzamelaar Ed Voigt.
2: Dit boek heb ik gekocht voor €15. Het was te koop bij een antiquariaat voor €400, maar er stond bieden, dus €15 geboden en de volgende dag had ik het thuis.
3: Ed Voigt, ja, en dat is dan één van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja, waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman. Want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel. Waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. En dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed. De projecten waar hij aan heeft meegewerkt. Wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster. Dus gemaakt door Ed Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En dan geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Want je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop. Dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd. Maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht. Waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: En dat was junior archivaris Jens van Lingen. De bijdrage die is van verslaggever Ruben den Harder.

0: Zomerhit van Alex Wollen.
1: Ja, is lekker nummer, hè?
0: Hij heet Passenger. Klaar. 14 over 7.
1: Tijd voor het weerbericht. Wouter van Bennebeek, die praat je bij. Goedemorgen, Wouter.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat voor dag krijgen we vandaag? Vooral qua temperatuur.
2: Ja, nou, ik denk voor veel mensen dat het best aangenaam is vandaag. Na een paar hele warme dagen zitten we nu echt duidelijk in de koelere lucht. Dat merkten we vanochtend vroeg al, hè? Temperaturen van een graad of 13. Dat was alweer een tijdje geleden. Nou, vanochtend schijnt de zon flink en vanmiddag ontstaat er dan een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En met temperaturen van een graad of 22 en maar weinig wind is het eigenlijk heerlijk weer.
1: Ja, zeker. Want wat is eigenlijk een beetje gemiddeld of normaal voor de tijd van nu?
2: Nou, in onze omgeving moet je wel aan zo'n 22, 23 graden denken als normale temperatuur.
1: Oké. Okay.
2: Dus, ja, daar zitten we vandaag mooi op.
1: Nou, kijk eens aan. En de wind erbij, want gisteren waaide het behoorlijk hard.
2: Ja, in eerste instantie waait het nog redelijk vanochtend. Een matige wind uit het westen, maar die wind gaat geleidelijk wat afnemen. Nu komt er wel een zwakke storing in onze buurt te liggen in ieder geval. Dat zal vanavond en vannacht gaan gebeuren. Nou, vanavond neemt de bewolking daardoor langzaam toe vanuit het noorden. Blijft nog wel overal droog. Maar komende nacht kan er vooral in de noordelijke delen van onze provincie wel wat regen of een enkele bui vallen. Veel stelt het allemaal niet voor, maar het zal zeker niet overal droog blijven. Met een tijdelijk naar noordwest draaiende wind. En morgen zitten we dan achter dat gebiedje. Dan breekt de zon weer door. Wordt het wat warmer dan vandaag met 23 tot 25 graden. En opnieuw een meest matige westelijke wind.
1: Juist. En wat gaat de temperatuur de dagen daarna doen?
2: Nou, in het weekend wordt het toch wel weer zomers warm. Veel plaatsen zo'n 27 graden. Zondag misschien nog wel iets hoger dan dat. Ja, het is droog, zonnig en dat geldt ook voor begin volgende week. Door een noordenwind wordt het dan in het begin tijdelijk wat minder warm. Maar richting volgende week woensdag, zo halverwege volgende week, dan zouden we wel eens 1 of 2 dagen weer richting de 30 graden kunnen gaan.
1: Ongelooflijk, het houdt maar niet op, hè?
2: Nee, het houdt niet op, nee.
1: Nee, niet
2: en
1: vanzelf.
2: En dan zomer nog even.
1: Ja, precies. Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, volgens de kalender tot 21, 22 september.
1: Kijk, ja, dat hebben we nog even te gaan.
2: Even.
1: Ja, precies. Wouter, dankjewel voor nu, hè.
2: Graag gedaan.
1: Joep. Ja, we gaan weer naar Navaca, dat grote waterscoutkamp in Zeewolde. Duizenden jongeren die daar bij elkaar zijn. Nou, onze verslaggever Arend Dubbelboer is daar deze dagen ook te vinden.
0: En hij kijkt dit keer naar de herinnering die je na afloop krijgt.
3: De scouting zegt uniformen, dassen en als je iets hebt gedaan, dan krijg je dit, een insigne. Ja, dit zijn natuurlijk collectors items, limited edition, op een Flevoland Navaca 2026.
0: Speciaal gemaakt voor dit kamp, want dat hoort erbij.
4: Sommige insignes die kan je ruilen met anderen op kampen. Bijvoorbeeld hier ook, dan kan je zeggen van, oh, wil jij een algemeen insigne ruilen? Maar de meeste verdien je wel met vaardigheden of met kampen. Dus op die manier kom je dan aan je insignes.
0: En die insignes of badges naai je vast aan de mouw van je uniform.
3: Wat kunnen we allemaal op aflezen?
4: Nou, bij mij nog niet zoveel, want ik ben redelijk nieuwe scout. En ik heb nog niet heel veel badges gekregen. Je hebt aan deze kant heb je van verschillende kampen. Deze twee zijn van een hit. En de belangrijkste is van welke scoutingvereniging je bent. Dus hier zijn die bandjes. Hier doe je de... niemand anders, hè?
5: Nee.
4: Hier doe je de skills die je hebt. Dus alles wat je kan en hebt bewezen, krijg je daarvoor.
3: Ja, hij begint aardig vol te raken over de jaren heen. Ik zag jou ook al ja knikken.
4: Ja, zeker.
3: Zijn er nog plekken op je mouwen? Of,
4: Ja, plek op mijn rug ook.
0: De traditie van insignes gaat ver terug in de tijd. Op het scoutinglandgoed staat een reizend scoutingmuseum. Met daarbij bijzondere exemplaren.
3: Ja, want als ik hier naar kijk.
5: Ja?
3: Dit zijn dus dan de insignes en dit.
5: Kampeerterrein badges noemen wij dit.
3: In een ander woord.
5: Badges. Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen. Want ja, een insigne moet je verdienen. En dit zijn badges die je kunt sparen, swappen, net hoe het noemen. Je kan ze ook gewoon kopen.
3: En spaart u dan ook de insignes?
5: Als we ze krijgen, wel. Voor het museum. Ik spaal.
3: Alsjeblieft.
5: Oh, dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
0: Voor de gelegenheid heeft Omroep Flevoland speciale insignes, badges, hoe je het noemen wil, laten maken. Met daarop de Flevolandse kiekendief boven het scoutingterrein. Niet te koop, gewoon te krijgen.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel. Super vet.
3: Maar die...
4: Oh.
3: Alsjeblieft.
4: Is die voor mij?
3: Ja, die mag je hebben.
4: Oh, nou, wat vet. Oh, daar ga ik wel een mooi plekje. Dat past er goed bij. Ja,
3: moet je nou aan jouw rechterkant of aan jouw linkerkant?
4: Ja, waar valt die om? Dat is als fun badge. Ja. En fun badge, dat is iets, daar is eigenlijk geen vaste plek voor. Je hebt een paar dingen waar dus wel vaste plekken voor zijn. En een fun badge mag op alle andere plekken.
3: Dus nooit op je rug?
4: Op mijn rug kunnen. Of hiervoor. Dat kan ook allemaal.
1: Ik vind het zo leuk dat die mensen zo enthousiast worden van de unieke Omroep Flevoland badge.
6: Ja.
1: Ik heb ze hier op de redactie nog niet zien liggen.
6: Jammer, hè?
1: Ja, want ik wilde eigenlijk stiekem ook wel eentje.
6: Ik denk dat ze mee zijn genomen naar Zeewolde allemaal.
1: Oh, ik zal
6: om daar uit te delen aan echte scouts.
1: Ik ga Arend wel eens even een appje doen.
6: Oké.
1: Ze zijn echt heel erg leuk.
6: Daarom.
1: Dus er zullen vast nog wel wat meer worden uitgedeeld de komende dagen.
6: Zometeen, berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, het gaat niet zo goed met Axel. He, dat is het bedrijf achter de fietsmerken Sparta en Batavus onder andere. Vraagt uitstel van betaling aan. Dat is meestal het voorteken van, ja precies, een faillissement.

0: Brazen Pockets van de Pretenders. En we gaan snel door met de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, we hadden het er al over. Axel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babou, vraagt uitstel van betaling aan. En dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant. Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Babou te verkopen, omdat die zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de Stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axel indiende.
2: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
1: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
0: De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging, nu er een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat het Rusland is, maar bij een persconferentie werd daar niets over gezegd. Correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone met Semtex werd gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
1: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
4: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Ja, en de brandweer verwacht nog dagenlang bezig te zijn met nablussen.
0: Dat waren ze.
1: Waren de berichten uit binnen- en buitenland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt uit Lelystad is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang duizend documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en gepubliceerd. Archivaris Jens van Lingen is blij met de collectie.
9: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Dus ja, daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
8: Na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. De automobilist is aangehouden. In Emmeloord zaten gisteravond ongeveer 1000 huishoudens zonder stroom. De storing werd rond 5:30 gemeld. De helft van de getroffen huishoudens had na ongeveer een uur weer stroom. En om 7:30 weer iedereen. De oorzaak van de stroomstoring in Emmeloord is nog onbekend. Goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en bij het Lumièrestrand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait.
11: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn een flinke zonnige periode. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 millimeter. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen...

0: Flevoland is wakker. Hebben we het over de jubilea in Noordoostpolder. Vier dorpen vieren feest. Nou, wij nemen bij al die dorpen een kijkje. En vandaag zijn we in Nagelen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: stukje disco van David Bowie en Let's Dance.
1: Het is feest in Noord-Oostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum. En vandaag zijn we in Nagelen.
0: 70 jaar geleden waren daar de eerste huizen gereed gekomen. Eelco Tuininga is nu de dorpsvoorzitter.
2: Ik woon hier mijn hele leven. Ik heb nooit een andere postcode gehad, dus ik woon hier mijn hele leven al. Maar wat het voor mij betekent, dat het een mooi dorp is om te wonen. En dat alles hier eigenlijk wel is voor ons. Ja.
3: Nagelen. 70 jaar geleden ontstaan en tot op de dag van vandaag uniek.
2: Hoe ik Nagelen zou omschrijven? Nou, een plat dorp. Dat sowieso. Maar zeker een dorp met een grote samenhang in de bevolking. We hebben een mooi

0: Een groep met mensen die veel activiteiten organiseren. We hebben een leuke feestcommissie. We hebben een MFC, het Rietveld, waar we nu naast staan. Waar veel georganiseerd wordt en er is veel samenhang in het dorp. Er wordt veel opgepakt. En het is een gezellig dorp om in te wonen.
1: En je hebt zelfs een museum.
0: We hebben zelfs een museum, absoluut. Ja, zeker. Ja.
1: Die zet Moerdijk van het museum Nagelen. We staan nu binnen in het museum. Om ons heen zie ik allemaal mooie oude foto's van Nagelen. Maar je zou ook kunnen zeggen, het museum is eigenlijk buiten.
2: Het dorp zelf is natuurlijk bijzonder. En ik wil dat geen openluchtmuseum noemen, want dat is het absoluut niet. Maar het is wel, buiten zie je waarom Nagelen zo bijzonder is.
1: Want wat zien we dan als we dan buiten lopen?
2: Je ziet vooral heel veel groene open ruimte. Met daaromheen woonhofjes. En alle huizen hebben platte daken. En dan heb ik het heel kort samengevat en eigenlijk een beetje platgeslagen. Er is 10 jaar over nagedacht van hoe dan zo'n dorp als ideaal gebouwd zou kunnen worden. Licht, lucht en ruimte was belangrijk, maar ook beschutting voor de polderwind. Dus vandaar dat er een hele mooie groene single omheen zit. Je moet het leren waarderen. Het is iets voor. Als je wat meer gaat leren over de achtergrond, dan is het fantastisch. En ik denk dat ik bij die mensen hoor die dat fantastisch vindt. Zo'n ontwerpproces, zo'n gebied, dan dit gaan doen, ja, daar zit een hele hoop lef achter. En ik denk dat we daar nog steeds heel veel van kunnen leren. Misschien is dat wel waar ik het meest trots op ben, ja, dat het er nog steeds is na 70 jaar.
0: Het is natuurlijk niet alleen een museum in het dorp. Het blijft ook wel voor de inwoners. En het moet ook wel zo zijn dat mensen vooruit kunnen in de tijd. Het is modern ontworpen in de tijd en het moet ook modern blijven. Dus wel doorgaan.
3: Ja, dat waren Eelco Tuinenga, dorpsvoorzitter van Nagelen, en Lisette Moerdijk van Museum Nagelen. En morgen dan werpen we een blik op de toekomst van de 4 jubilerende dorpen in Noordoostpolder.
4: Zometeen wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv. Een paar fragmenten daarvan.
3: Dan gaat het onder andere over de documentaire serie. Misschien heb je hem wel gezien, De Poorten van Europa. Bijzonder interessant over hoe Frontex te werk gaat. En straks hoor je wat dat is, dat Frontex. Ja, en wat het doet, wat eigenlijk niet mag.

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt. En daarvoor onze eigen Wente en 3, 2, 1. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: We beginnen met het Oog op Morgen, radio dus. Daar ging het over de Spaanse exclave Ceuta, die vorige week door duizenden migranten werd bestormd. De exclave zit vast aan Marokko. Stephanie Massink is universitair docent geschiedenis internationale betrekkingen. En zij legt uit waarom Spanje vasthoudt aan die exclave.
2: In eerste zin zei het dus echt als Spaans grondgebied. Er zitten ook andere belangen. Ligt het heel erg strategisch, hè, die twee steden. En vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen.
1: Nou, Spanje houdt vast aan de steden. Daar is binnen Spanje geen enkele discussie over.
2: In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, hè, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt. Dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum zeg maar, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
0: Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is gisteren een drone gevonden met explosieven. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuinman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
3: Dat noemen we ook wel een first person view drone of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen, dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: De drone-onderdelen zijn een doelwit geworden, zegt Tuinman. Kijk maar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
3: Het is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones, ja, in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daardoorheen gaan.
1: In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Deze grenspolitie moet daarbij de mensenrechten uiteraard naleven, maar die worden nog wel eens geschonden, zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door Frontex-mensen, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, Hans Leitens is dat, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
4: Als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Hij moet dat toch controleren?
0: Ik zou zeggen.
1: Ik bedoel, dit klinkt wel een beetje als afschuiven. Ja, nee, dat moeten ze daar allemaal regelen. Mm-hmm. Maar vervolgens bij de terugrapporteer moet je toch gaan controleren of het allemaal klopt. Nou ja, goed. Het is een papieren werkelijkheid en die botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen. Dat zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
5: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn? Om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel van, nee. Zij bepalen alleen waar het nodig is. Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leitens moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: Ja, dus dan zou je toch als directeur een keer met de vuist op tafel moeten slaan. Jongens, zo, dit kan dus niet. Hier moet
0: nou, uit dit fragment haal ik niet dat hij dat gaat doen.
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik vind het bijzonder. Maar goed, dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Historische collectie over Cornelis Lely gedigitaliseerd en online te zien. Een automobilist raakt in de sloot na politieachtervolging. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
11: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
10: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
12: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
10: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan eens even kijken hoe het op de weg is. 3 flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A27 bij Almere. Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 117. De A6 bij Lelystad. Vanuit Muiderberg, hectometerpaal 69,2. En ook op de N50 bij Ent wordt je op je snelheid gecontroleerd. Dat is in beide richtingen bij hectometerpaal 264,2. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. 8:03 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze donderdag de 6e augustus. Zometeen in het nieuws, het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en is nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een bijzonder man, nou ja, bijzondere informatie dus ook.
8: En we zijn bij Nawaka, nationaal waterkamp van de scouts. Wordt groots opgezet in Zeewolde en we gaan daar rond. met kleine dingetjes.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ah, de monster hit Talk To Me van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers.
1: Het Cornelis Lely-archief van Het Voigt is gedigitaliseerd en nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een bijzonder man, een man van 100 kilo met een beetje een hoge stem.
0: Ja, ook die informatie die is allemaal te vinden in het archief. Het Flevolands Archief digitaliseerde de collectie. Je hoort erover Het Voigt zelf.
2: Dit boek heb ik gekocht voor €15. Het was te koop bij een antiquariaat voor €400, maar er stond bieden, dus €15 geboden en de volgende dag had ik het thuis.
3: Het Voigt, ja, en dat is dan één van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. Ja. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja. Waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman. Want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel. Waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. Dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed. De projecten waar hij aan heeft meegewerkt. Wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster. Dus gemaakt door Het Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop. Dus van kinds af aan, waar hij heeft gestudeerd. Maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht. Waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: Junior archivaris Jens van Lingen was dat. Verslaggever Ruben den Harde die sprak met hem en is ook met Ed Voigt.

0: Tennessee, Texas. Nee, het was toch Texas, Ella Langley.
1: Gaan we naar het weer met Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wat gaat het weer doen en de temperatuur vandaag?
2: Nou, het ziet er eigenlijk heel mooi uit vandaag. Er is flink wat zon vanmiddag. De temperatuur is daarbij best wel aangenaam. Zeker als je het afzet tegen de afgelopen dagen. Vanochtend merkte je al dat we in een stuk koelere lucht zitten. Want het is lokaal 13 graden geworden. En vanmiddag tussen de 21 en 23 graden. En ik denk dat dat voor veel mensen gewoon heel aangenaam is.
1: Ja, zeker. Dan zijn we die benauwdheid kwijt in ieder geval.
2: Klopt, ja.
1: Nou, dat is fijn. Vanavond, vannacht?
2: Nou, dan gaat er wel iets veranderen. Vanavond is het nog droog met geregeld zon. Temperaturen halverwege de avond nog rond een graad of 18. Maar komende nacht dan trekt een gebiedje met wat bewolking en een beetje regen in ieder geval langs onze provincie. En ik denk dat het oosten en noordoosten daar ook wel een veeg van meekrijgen. Met dus een paar lichte buien. Zal allemaal niet veel voorstellen en zeker niks tegen de droogte doen. Maar her en der kan het wel eventjes wat regenen. Met temperaturen die dalen naar zo'n 13 graden. En morgen zitten we dan weer achter dat gebied met bewolking. Wordt het overal droog, de zon breekt door. En ook wat hogere temperaturen dan vandaag met zo'n 24 of 25 graden.
1: Ja. En wat kun je over de wind vertellen, Wouter?
2: Die houdt zich wel redelijk rustig. De wind is vannacht eerst noordwestelijk. Morgenochtend draait hij naar het zuidwesten. En zal meestal matig zijn, zo windkracht 3 of 4.
1: Juist.
2: En ja, in het weekend draait de wind dan naar het zuiden. Dan gaat de temperatuur weer flink omhoog. 27 graden op beide weekenddagen. Misschien zondag nog wel iets hoger dan dat. Met volop zonneschijn. En dat blijft eigenlijk ook volgende week zo. Veel zon, droog weer. En ja, eerst wat lagere temperaturen. Rond maandag wordt het zo'n 25 graden. Maar in de loop van volgende week komt misschien wel weer de grens van 30 graden binnen bereik.
1: Oh, doe maar. Ja,
0: of we daarop zitten te wachten.
2: Dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Ik denk dat het wel gaat gebeuren.
1: Okay. Nou ja, en hoe lang dat dan aanhoudt, dat zien we dan wel weer. Want dat is nog wat verder weg natuurlijk.
2: Verder.
1: Ja, precies. Wouter, dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, we gaan weer naar Navaca, het grote waterscoutkamp in Zeewolde. Onze verslaggever Arend Dubbelboer, die is daar deze dagen ook te vinden. Hij heeft het prima naar zijn zin.
0: Ja, en hij kijkt dit keer naar de herinnering die je na afloop krijgt.
3: De scouting zegt uniformen, dassen en als je iets hebt gedaan, dan krijg je dit, een insigne. Ja, dit zijn natuurlijk collectors items, limited edition, op een Flevoland Navaca 2026.
4: Speciaal gemaakt voor dit kamp, want dat hoort erbij.
5: Sommige insignes die kan je ruilen met anderen op kampen. Bijvoorbeeld hier ook, dan kan je zeggen van oh, wil jij een algemeen insigne ruilen? Maar de meeste verdien je wel met vaardigheden of met kampen. Dus op die manier kom je dan aan je insignes.
4: En die insignes of badges naai je vast aan de mouw van je uniform.
3: Wat kunnen we allemaal op aflezen?
5: Bij mij nog niet zoveel, want ik ben redelijk nieuwe scout. En ik heb nog niet heel veel badges gekregen. Je hebt aan deze kant heb je van verschillende kampen. Deze twee zijn van een hit. En de belangrijkste is van welke scoutingvereniging je bent. Dus hier zijn die bandjes. Hier doe je de... niemand anders, hè?
6: Nee.
5: Hier doe je de skills die je hebt. Dus alles wat je kan en hebt bewezen, krijg je daarvoor.
3: Ja, hij begint aardig vol te raken over de jaren heen. Ik zag jou ook al ja knikken.
5: Ja, zeker.
3: Zijn er nog plekken op je mouwen?
5: Ja, plek op mijn rug ook.
4: De traditie van insignes gaat ver terug in de tijd. Op het scoutinglandgoed staat een reizend scoutingmuseum. Met daarbij bijzondere exemplaren.
3: Ja, want als ik hier naar kijk.
5: Ja?
3: Dit zijn dus dan de insignes. En dit.
6: Kampeerterrein badges noemen wij dit.
3: In een ander woord.
6: Badges. Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen. Want ja, een insigne moet je verdienen. En dit zijn badges die je kunt sparen, swappen, net hoe het noemen. Je kunt ze ook gewoon kopen.
3: En spaart u dan ook de insignes?
6: Als we ze krijgen, wel. Voor het museum. Ik spaar...
3: Alsjeblieft.
6: Oh, dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
4: Voor de gelegenheid heeft Omroep Flevoland speciale insignes, badges, hoe je het noemen wil, laten maken. Met daarop de Flevolandse kiekendief boven het scoutingterrein. Niet te koop, gewoon te krijgen.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel. Super vet.
3: Alsjeblieft.
5: Is die voor mij?
7: Ja, die mag je hebben.
5: Oh, nou, wat vet. Oh, daar ga ik wel een mooi plekje. Dat past er goed bij. Ja,
7: dan moet je nou aan, aan jouw rechterkant of aan jouw linkerkant?
5: Ja,
7: waar valt die
5: ons fun badge. Ja. En fun badge, dat is iets, daar is eigenlijk geen vaste plek voor. Je hebt een paar dingen waar dus wel vaste plekken voor zijn. En een fun badge mag op alle andere plekken.
7: Dus nooit op je rug?
5: Op mijn rug kunnen, of hiervoor. Dat kan ook allemaal.
1: Nou, dat is toch superleuk. En ze zijn zo enthousiast over die unieke Omroep Flevolandse badge.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan gaat het over Gianni Infantino. Die blijft toch aan als FIFA-voorzitter. Maar ja, voor hoe lang nog, hè?

0: Is it love you're after? We gingen terug naar de jaren 70 met Rose Royce. Berichten van buiten Flevoland begint met voetbal. Althans, het commerciële toestand daaromheen.
1: Gianni Infantino die blijft aan als FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat nog steeds onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam flink wat kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
2: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
1: In een verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert.
0: Axel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babu, vraagt uitstel van betaling aan. Dat is vaak de voorbode van een faillissement. Gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant, zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf 2 jaar geleden verbood om bakfietsen van Babu te verkopen. Dit omdat die zouden breken. 18.000 mensen melden zich bij de stichting Veilige Bakfiets, die een massaclaim tegen Axel indiende.
3: Deze mensen staan...
0: Oh, die gaat te snel. Daar komt hij hoor.
3: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd... En de bewindvoerder dit eruit trekt... Staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
1: Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam Hengel Sportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
4: Ja, en dan trekken we het net in de rompen. En dan hopen dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
5: Ja.
4: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
5: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
4: Ja, die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
6: Het is geen werk voor oudjes, hè?
4: Ja, we moeten wat voor over hebben. Hè?
1: Zegt hij nou, geen werk voor vrouwtjes of voor oudjes? Ik kon het niet zo goed verstaan. Jij?
0: Ja. Ik hoorde geen vrouw, dus ik ga uit van senioren.
1: Ja, dat hoop ik dan ook maar. De komende 2 weken valt er nog steeds bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in sloten en beken nog verder zal zakken. Dus misschien moeten ze nog wel een keer in actie komen.
0: Dat zou kunnen als die volgende ook weer droog wordt. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
7: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Flevoland met het regionieuws.
0: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt uit Lelystad is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en gepubliceerd. Archivaris Jens van Lingen is blij met de collectie.
17: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Dus daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
0: Na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. De automobilist is aangehouden. In Emmeloord zaten gisteravond ongeveer 1000 huishoudens zonder stroom. Die storing werd rond 5:30 gemeld. De helft van de getroffen huishoudens had na ongeveer een uur weer stroom. En om 7:30 iedereen weer. De oorzaak van de stroomstoring in Emmeloord is nog onbekend. En goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en bij het Lumière-strand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te
18: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan er wat stapelwolken en morgen overdag blijft het overal droog.
1: Lekker doorrijden, geen files, geen vertragingen. 3 flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 117. De A6 bij Lelystad, vanuit Muiderberg, 69,2. En dan de N50 bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 264,2. Zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Ook Harco Bergman uit Noordoostpolder heeft geholpen bij het bestrijden van die grote natuurbrand bij Venray. We gaan zo meteen met hem bellen.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: disco uit de jaren 70 van La Belle en Lady Marmalade.
1: Brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venray in Limburg te bestrijden.
0: Ook Harco Bergman uit de Noordoostpolder reisde af naar het zuiden. Goedemorgen Harco, welkom in de uitzending.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we kennen je natuurlijk als boswachter van het Kuinderbos, maar je bent ook vrijwilliger bij de brandweer. Ben je gevraagd om bij te springen in Limburg?
2: Ja, daar is onze ploeg voor gevraagd. We zijn al langere tijd bezig met het ontwikkelen van een natte stoplijn. In eerste instantie was dat 320 meter, dat hebben we uitgebreid naar 500 meter. Wat is een natte stoplijn? Dat zijn brandweerslangen. Waar we tussen bij elke koppeling zetten we dan een sproeier ertussen. Die sproeier kan 15 meter breed links en rechts van de waterlijn kan die alles nat maken. Ja. Je maakt als het ware zeg maar een natte dweil die je in het landschap legt. Een van de eerste dingen die brand in mensen leren is dat er een branddriehoek bestaat. Brand heeft brandstof nodig, zuurstof en temperatuur.
0: Ja.
2: Wat we met die natte stoplijn doen is de brandstof kletsnat maken. Dus dan verdwijnt de brandstof uit de branddriehoek. En ja. Dan begin je al wat meer controle over het vuur te krijgen.
0: Dat had je al eens geoefend bij jou in het bos, toch?
2: Dat hebben we diverse keren geoefend. En nu konden we het zeg maar een keer in een echte praktijksituatie inzetten. Dan gaat vervolgens, als dat vuur dan tegen die natte lijn aanloopt, dan komt er heel veel rookontwikkeling. Dan wordt de zuurstof zeg maar ook verdrongen door de rook.
0: Oh ja.
2: Dan heb je de tweede ding van de branddriehoek die je zeg maar weghaalt. De temperatuur daalt doordat we constant water blijven gooien. En die waterdruppels, we hebben zeg maar die sproeiers zo ver uitgetest en veranderd. Dat ze de hele dikke waterdruppels kunnen we nu 15 meter weggooien. En dat heeft ook een koelend effect. Dus ja, je haalt zeg maar de branddriehoek, die ga je slopen. Waardoor je een controle over een vuur kan krijgen.
1: Dus kunnen we dan zeggen, Harco, dat dit sproeisysteem wel het verschil heeft gemaakt daar bij Venray?
2: Nee, dat heeft zeker niet het verschil gemaakt. Hoe heet dat? Brandweervoertuigen blijven nodig. Want ja, je hebt plekken bij. Je moet 500 meter uitleggen. En als een brand 2,5 kilometer rond is, ja, dan heb je in ieder geval niet genoeg stoplijnen.

0: En er zijn plekken bij waar je heel moeilijk met voertuigen kunt komen. Nou, daar is dit systeem heel geschikt voor. En er zijn plekken bij langs wegen waar heel makkelijk die brandweervoertuigen kunnen rijden. En je moet het zien als een nieuw stuk gereedschap wat in de kist van de brandweer komt om, om samen zeg maar een brand te kunnen bestrijden.
1: Ja, maar heeft het gewerkt, Harco?
0: Wij hebben gisteren heel veel geleerd. Ook weer in de inzet. We moesten gisteren ook een keer verplaatsen, het systeem. Nou ja, het zijn omstandigheden. Je zit in warme omstandigheden. We hebben, hadden gisteren een kwart mee. Nou, een kwart erbij is zeg maar goud waard om, om het systeem snel te kunnen verplaatsen en opnieuw te kunnen inzetten. Dus ja, we hebben zeker van nut kunnen zijn.
2: Ja, van nut kunnen zijn. Want hoe lang ben je er geweest, Harco, met het team?
0: We zijn gistermorgen om 8 uur gepiept. Toen zijn we nou ja, direct vertrokken en we waren rond vlak voor 11 uur waren we daar. Op de locatie waar we ingezet werden. En er stond iemand op ons te wachten, een gids die ons naar de juiste plaats heeft gedirigeerd. Want dat is natuurlijk wel zo. Je komt ergens waar je de weg niet weet. En je hebt dan wel informatie nodig van ja, hoe is de wind? Waar is het begonnen? Waar gaat het vuur naartoe? Wat verwacht je van ons? Nou ja, en dan ga je met je team aan de slag om dat allemaal voor elkaar te maken.
2: Ja, en hoe zwaar is dat?
0: Ja, dat is best wel pittig, want het is een terrein, zeg maar. Het was een van de mooiste jeneverbestruelen van Nederland. Dat doet me dan als boswachter ook weer pijn in mijn hart als je dat ziet verbranden. En het is een duinachtig landschap. Dat zijn stuifduinen, die zijn heel veel duizenden jaar geleden ontstaan door de wind. Dus dat is een geaccidenteerd terrein met bulten van 10 meter hoog. En dan gaat het weer naar beneden. Nou ja, en daar zo'n systeem neerleggen, dat vraagt ja, ervaringen. Die hebben we gisteren ook weer op kunnen doen. Want je moet dan zorgen dat de sproeiers bovenop die toppen komen, want dan gooi je het water het verst weg. En als je ze in een schuin taluut van een helling zet, ja, dan heb je geen overlap en dan kan de slang verbranden. Dus dat was voor ons best wel ja, iets anders dan het vlakke polderland.
1: Ja, en hoe lang zijn jullie in touw geweest?
0: We waren gisteren om rond half elf weer terug in Kuinderen. Nou, dan maak je je voertuig weer inzet gereed. En we waren net goed en wel thuis en toen ging de pieper weer, want toen was er ergens een boom omgewaaid. Dus die moest weer van de weg af. Het was een spannend brandweerdagje.
2: Nou, zeker, dat kun je wel zeggen, ja.
1: En nu weer even rustig aan in het Kuinderbos, gewoon op je werk.
0: Nu ben ik weer op mijn werk en wat ik gisteren ook wel gezien heb, zeg maar, we zijn in het Kuinderbos ook bezig met bosrandenbeheer al een aantal jaren. Dat gaan we in heel Flevoland zijn we daarmee bezig. Dat heeft twee belangrijke aspecten. Aan de ene kant is dat biodiversiteit. Je doet iets voor vlinders, voor kleine zoogdieren en voor vogels. Maar je maakt ook zeg maar, van je bos verschillende compartimenten, zodat als er een brand komt, dat de brandweer ook veel makkelijker een brand kan bestrijden. En ik heb gisteren wel gezien, zeg maar, daar in Limburg heb je dat veel minder. De bossen die gaan van, er loopt een pad tussendoor, maar het vuur kan heel makkelijk oversteken. En ik heb wel, doordat we het preventieve beheer in Flevoland doen, denk ik dat we hier zulke grote branden niet zo snel zullen krijgen. Of dat de brandweer het veel makkelijker kan bestrijden. Dus ja, zo kan ik mijn hobby en mijn vak, zeg maar, heel mooi combineren. En alle boswachters in Flevoland van Staatsbosbeheer, die zijn al met het beheer begonnen. Die hebben dit overgenomen van het Kuinderbos. En we gaan daar 30-40 kilometer per jaar van maken. Zodat we over een aantal jaren Flevoland proef hebben, zeg maar, om grote branden makkelijker te kunnen bestrijden. En biodiversiteit te versterken.
2: Juist, maar Harco, het is natuurlijk ontzettend droog. Dus ik kan me voorstellen dat jij en ook je collega's toch wel extra alert bent. En jij, hè, als je door het Kuinderbos loopt, ja. Ik denk dat je wel.
0: Zeker extra alert. En je merkt ook dat door de aandacht in de pers, dat mensen ook extra alert zijn. En zo was er deze week nog een brandmelding in het Kuinderbos, een bosbrandmelding. En dat bleek uiteindelijk net buiten het Kuinderbos was een schoffel in de brand gegaan. Maar er steeg rook op. En mensen gaan dan direct bellen van, hey, ik zie rook en dat komt boven het bos weg. Nou ja, dus toen zijn we ook op stap geweest om samen met brandweer Rutte om die locatie te zoeken. Uiteindelijk, gelukkig was het geen brand in het bos, maar bleek het een shovel te zijn die net over de grens in Friesland in de brand stond.
2: Ja, en ik neem aan. Ja.
0: Maar ik vond het wel mooi, zeg maar, dat de alertheid van het publiek er was, waardoor we snel op stap konden.
2: Ja, dat is zeker. Maar ik neem aan, Harco, dat jij in het bos geen rokende mensen meer tegenkomt, toch?
0: Ik heb ze gelukkig niet gezien. En anders dan gaan we er wat van vinden. En er is ook een stokverbod afgekondigd. Dus er wordt alles aan gedaan om het te voorkomen.
1: Arco Bergman, boswachter van Kuinderbos en brandweerman, hartelijk dank voor je verhaal. Zometeen. Wat we gisteravond hebben gemist op Radio en TV.

0: Robbie Williams en Feel. Je hebt nog één ding van ons te goed wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, zeker. In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Deze grenspolitie moet daarbij de mensenrechten uiteraard naleven. Maar die worden nog wel eens geschonden. Zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door mensen van Frontex, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, dat is Hans Leitens, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
2: Als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Ja, klinkt toch wel een beetje als afschuiven wat deze Leitens doet. Je bent toch directeur, zou je zeggen. Maar deze papieren werkelijkheid botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen. Dat zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
3: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn? Om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel van, nee. Zij bepalen alleen waar het nodig is. Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leitens moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: Ja, je hoort hem vooral vertellen waar hij niet verantwoordelijk voor is.
0: Weet je wat ik nou zat te denken? Hier is politiek weinig reuring over, hè? Behalve deze ene Europarlementariër.
1: Nou, hier is wel heel wat ophef over geweest al, hoor, in het verleden ook.
0: Stiekem niet goed vinden.
1: Dat weet ik niet, want er zijn natuurlijk wel beelden opgedoken. Yeah. Dat je die mensen van Frontex niet heel zachtzinnig te werk zag gaan.
0: Zeker.
1: In die zin wekt het toch wel wat verbazing dat de directeur zegt van, ja, weet je, hier ben ik allemaal niet verantwoordelijk voor. Dus dan, ik dacht, nou ja, laat ik het salaris eens even opzoeken van deze directeur.
0: Oh.
1: Dat is zo'n €16.000 bruto per maand.
0: Per maand.
1: En daar komen er nog allerlei toeslagen bij.
0: Oh.
1: Ja, bijvoorbeeld een expat-toeslag. Dat is ook nog eens 16%. Dus in die zin,
0: want hij,
1: zou je zeggen, nou, voor dat salaris mag je misschien wel iets meer verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar goed.
0: Ga naar de Duitse stad Leipzig. Daar is op het vliegveld een drone gevonden met explosieven. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuinman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
4: Dat noemen we ook wel een first-person view drone. Of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost €500-600. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen, dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: De drone-onderdelen zijn een doelwit geworden, zegt Tuinman. Kijk maar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
4: Het is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones, ja, in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daardoorheen gaan.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV. En dit was Flevoland is wakker. Morgenochtend om 6:00. Dan zijn we er weer.
1: Zeker weten. En zometeen 2 uurtjes Flevoland Muziekland. Eerste uurtje komt van Leo. En als je verzoekjes hebt, geef ze vooral door via de app.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bosbranden kun je voorkomen met goede bosranden. Een automobilist raakt in de sloot na politieachtervolging. Meer nieuws straks in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
10: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
12: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
10: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het.
8: Verkeersinformatie, alleen maar flitsen voor je. De A27 Almere richting Hilversum bij 117 en de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,2. Zie je nog een flitser, die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland staat op punt van begin aan straks een van de tientallen uitvoeringen van Summertime. En the living is easy.
13: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: American Girls. Lekkere nieuwe single van Harry Styles. En begonnen met een gouden oude van Billy Stewart. Dat was zijn uitvoering die je hoorde van Summertime. And the living is easy. Ik weet niet of je al een poosje wakker bent, maar deze mevrouw die was vanochtend op de radio. En ze was heel enthousiast, moet je horen.
1: Dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk, ja. Dat vind ik heel leuk, dank u wel.
0: Dank u wel. Maar weet je wat ze kreeg? Ze kreeg een badge, een insigne van Omroep Flevoland. En dat stond op NAVACA, het Nationale Waterkamp van de Scouts. Die hadden wij speciaal gemaakt om uit te delen aan de Scouts daar. En de Scouts, ja, 4.000-5.000 Scouts lopen daar rond in het Hosterwold in Zeewolde. En die zijn er nog tot woensdag trouwens. En die zijn allemaal hartstikke trots met wat ze op hun blouse hebben genaaid. Van waar ze zijn geweest en welke verrichtingen en welke diploma's ze hebben. Dat staat allemaal op de mouwen, op de borst en op de rug. Desnoods, dan wordt het allemaal netjes opgenaaid. En dat wordt natuurlijk een soort geschiedenisboek dat je dan aan hebt. En toen zat ik te denken, wie in de Nederlandse popmuziek heeft er ooit gezongen over een blouse? Nou, dat is Harry Slinger met Mario.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Hold on door Fleetwood Mac. Even kijken hoe het is bij Kiek de Kiekendief. Die is op stap geweest naar de Lelystadse Waterwijk. En heeft daar een man ontmoet die tuingereedschap uitleent. Hij staat dat op dit moment aan Maaier te overhandigen aan een van zijn buurtgenoten. Dat wordt bezegeld met een handdruk in de achtertuin. En de vraag is, ja, wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Zit het in de achtertuin? Zit het in de tegels? Zit het in de deur van de woning van de uitlener? Zit het in de grasmaaier? Zit het in ander tuingereedschap dat te zien is op de foto? Geen idee, maar als jij het ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar is die foto ook te zien, waar die ik net beschreef. Komende minuut is die ook op televisie te zien. En op de radio zingt Corrie Konings.

gang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Dim Down to Love Somebody en daarvoor Cory Konings, er hangt iets in de lucht en dat is Amore, zometeen. Het regionieuws, de hoofdpunten van de NOS, verkeersinformatie heb ik voor je en het weerbericht, maar eerst de Bengals.

0: de nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Bosbranden kun je voorkomen door natuurlijke bosranden. Met daarin diverse beplanting die zorgt voor nieuwe diversiteit. Dat is het advies van boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Als boswachter van het Kuinderbos in Noord-Oostpolder is hij vrijwilliger bij de brandweer. Gisteren werd zijn ploeg uit Kuinderen ingezet bij de bosbranden bij Venray. Weer terug op zijn werk in het Kuinderbos ziet hij hoe bosranden grote bosbranden kunnen voorkomen.
8: Maar je maakt ook zeg maar, van je bos verschillende compartimenten, zodat als er een brand komt, dat de brandweer ook veel makkelijker een brand kan bestrijden.
7: In Venray heeft Bergman met zijn ploeg natte stoplijnen aangelegd met grote sproeiers. Iets wat hij recent nog heeft geoefend in het Kuinderbos. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg in Lutelgeest mag blijven draaien. De Raad van State heeft dat bepaald. Eerder zei de rechter dat de centrale moest stoppen. Buurprovincie Overijssel wilde dat omdat hij bang was voor stikstofuitstoot in de Weerhebben. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diep op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. Na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. De automobilist is aangehouden.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondernemers hebben volgens het CBS meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het bestand tussen Israël en Libanon in juni inging. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van het natuurgebied bij Venray, waar brand woedde, mogen vandaag weer terug. De brand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen.
10: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden. En morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan er wat stapelwolken. En morgen overdag blijft het overal droog.
7: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie. Flitsers op de A27. Almere richting Hilversum bij 117. En op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. Zie je nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland gaat lekker verder met een muziekje waarbij de clip de ene man wordt verwisseld met die andere man.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Leo Schouwenaar.

0: Robert Palmer en Mercy Mercy Me. En daarvoor Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2000, 26 jaar geleden. En dan week 32 in die hitlijst zitten we te kijken. Marco zal er straks eentje uitdraaien. En ik ook natuurlijk. En het leuke is, de top 3 is helemaal Nederlands product. Op nummer 1 Jody Benal. Op nummer 3 Anouk. En ik kies voor de middelste. Cressip and I Would Stay.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2000.
2: This is

Mike Natick, de Bouwzaai. Je kunt je stil blijven zitten met deze plaat. En daarvoor uit de hitlijst van 26 jaar geleden. Cresip en I Would Stay. Kiek de Kiekendief. Ja, die moeten we nog even behandelen. Als je meekijkt op televisie kun je nu twee foto's zien. En wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Dat is elke dag de vraag. We zien een tafereel van een uitlener van materiaal voor de tuin. Gereedschap dat je kunt gebruiken. En er is ook een man op de foto en die krijgt een grasmaaier mee. Die geven elkaar de hand. We bezegelen zo even de overeenkomst, de leenovereenkomst. Die grasmaaier staat op een ondergrond van 90 bij 90 tegels. In een achtertuin. Met een gezellige poster aan de schutting. Met luikjes, met een achterdeur. Met tuingereedschap. Maar ja, waarin is het verschil nou gedaan? Als je het weet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek.

0: sommigen van jullie weten, Kiek de Kiek, Linda uit Almere, die heeft het goede antwoord. En Mieke uit Lelystad ook al. En Wilma, die is ook alweer vroeg bezig geweest om Kiek de Kiekendief op te lossen. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzendingen. Nou, dat was alweer de laatste plaat van dit uurtje Flevoland Muziekland. Straks nog een uurtje met Marco Verhagen. En hij gaat door met Herberg aan Zee.
1: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
2: Dit is Flevoland.
3: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt al iets van de genen van Lely.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
2: Dit is Flevoland.
6: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Bosbranden kun je voorkomen met goede bosranden, zegt de boswachter in Roospolder. En paprika-kweker Little Geest mag zijn warmteinstallatie laten draaien van de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ulrike Vem.

0: vrij.
1: Je luistert naar Urk FM.
2: De buurt super.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Het zit zo, ik ben een klant.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Een klant, wat interessant.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Wat heeft u hier zo al?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: We verkopen hier geen bal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Maar wat heeft u hier dan wel?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Ik heb alleen een winkelbel.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Nou, dan ga ik dan maar weer.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Ik ben een klant. Heeft u kip?
4: Kip?
3: Ja.
4: Wat voor kip?
3: Oh, gewoon kip.
4: Ja. Maar een hele kip, een halve kip, een kip in het balletje, een kip uit het balletje, een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
3: Een kip met een oorlogsverleden?
4: Ja, dat is weer nieuw.
3: Oh, nou doet u die dan maar.
4: Die hebben we niet.
3: Wat heeft u dan voor kip?
4: We hebben helemaal geen kip.
3: Oh ja. Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Het zit zo, ik ben een klant.
4: Oh, goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Een klant, wat interessant.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Wat heeft u hier zo al?
4: Wat? Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: We verkopen hier geen bal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Maar wat heeft u hier dan wel?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Ik heb alleen een winkelbel.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Nou, dan ga ik dan maar weer.
4: Ja, goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
4: Dipsaus?
3: Ja.

0: Glans.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

lang die postijn. Voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol.

Ergens Chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje.

0: buurt, super.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Dat zit zo, ik ben een klant.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u kip?
2: Kip?
1: Ja.
2: Wat voor kip?
1: Oh, gewoon kip.
2: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje. Een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
1: Een kip met een oorlogsverleden?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Oh, nou doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor kip?
2: We hebben helemaal geen kip.
1: Oh ja. Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Dat zit zo, ik ben een klant.
2: Oh, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Wat? Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
2: Dipsaus?
1: Ja.
2: Wat voor dipsaus?

0: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
0: Oh, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zoal?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Jurnie Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Jurnie Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God mijn lot liggen in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
5: De Koninklijke Trein.
4: Om in te stappen.
5: En snel weg te wezen.
4: En mee te gaan.
5: En het kost helemaal niets.

Hey, hallo. Ben je daar weer? Leuk dat je luistert. Na 300 meter rechtsaf slaan. Dat zinnetje herken je misschien wel. Dat zegt de tomtom als je vader of moeder de weg zelf niet weet en de tomtom inschakelt. Handig toch? Zo'n apparaatje. Daarover gaat het eerste liedje. Luister maar.

0: Bestemming bereikt.
1: Ja, de Bijbel wijst ons de weg. Maar niet zoals een tomtom. Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet begrijpt. Die lastig zijn. Of moeilijk. Of verdrietig. Weet je nog van Jozef uit de Bijbel? Vorige week ging het over Jozef. En het zat hem niet mee. We luisteren naar een liedje dat vertelt wat er met Jozef is gebeurd.

Tja, Jozef kwam terecht in de gevangenis. En niet in een gevangenis vlakbij huis, nee, in dat verre land, in Egypte. Een heel eind bij zijn vader vandaan. Zijn vader weet niet eens dat hij hier zit. Zijn vader denkt dat hij dood is. Doodgemaakt door een wild dier. Dat hebben zijn broers toch aan hun vader verteld? Daar zit hij nu, in de gevangenis. Het is net of hij een boef is. Zal het ooit weer goed komen met Jozef? Ja hoor, het komt allemaal goed, want de Heere God zorgt voor hem. De baas van de gevangenis ziet wel dat Jozef geen boef is. Jozef is altijd vriendelijk. Daarom laat de baas van de gevangenis hem allerlei werkjes doen. Jozef hoeft nu niet meer zo erg opgesloten te zitten. Hij mag elke dag eten brengen aan de andere mensen die in de gevangenis zitten. En het is weer net als in het huis van Potifar. Alles wat Jozef doet, dat lukt.

Weet je wie er ook in de gevangenis zitten? De schenker en de bakker van Farao, de koning van Egypte. De schenker moest elke dag lekkere wijn in de beker van Farao doen. Die wijn maakte hij van druiven. Maar op een dag heeft hij iets verkeerds gedaan. Toen heeft Farao hem in de gevangenis laten gooien. In dezelfde gevangenis waar Jozef is. En de bakker moest elke dag lekker brood bakken voor Farao. Op een dag heeft ook hij iets verkeerds gedaan. Toen heeft Farao hem ook in de gevangenis laten gooien. Daar zitten de schenker en de bakker nu samen. En ze krijgen elke dag eten van Jozef. Op een morgen, als Jozef hun eten brengt, zitten ze heel somber te kijken. Wat is er met jullie aan de hand? Waarom kijken jullie zo sip? Vraagt Jozef. De schenker zegt, we hebben allebei toch zo vreemd gedroomd. We denken dat die dromen iets betekenen. Maar niemand kan het ons vertellen nu we in de gevangenis zitten. Jozef zegt, dat kunnen mensen ook niet. Alleen de Heere God kan vertellen wat een droom betekent. Vertel me eens wat jullie hebben gedroomd. De schenker begint eerst. Hij zegt, ik droomde dat ik weer bij Farao aan het werk was. Ik stond in de tuin bij de druivenstokken. Eén druivenstok had 3 takken. Die takken begonnen te bloeien en er kwamen heerlijke trossen druiven aan. Ik perste het sap uit de druiven. En dat sap deed ik in de mooie zilveren beker van Farao. Toen bracht ik de beker bij de koning. Dat was een mooie droom.

Jozef weet wat de droom betekent. Dat heeft de Heere God hem verteld. Jozef zegt, die drie takken betekenen drie dagen. Over drie dagen bent u weer uit de gevangenis. Dan mag u weer wijn in de beker van de koning doen, net zoals u vroeger deed. Nu wil ik u iets vragen. Als u over drie dagen weer bij Farao werkt, wilt u dan tegen Farao zeggen dat ik hier ook in de gevangenis zit? Ik heb niks verkeerds gedaan. Misschien mag ik er dan ook weer uit. De schenker belooft Jozef dat hij aan Farao zal vragen of Jozef weer uit de gevangenis mag. De bakker wil nu ook graag zijn droom vertellen. Hij zegt, ik droomde dat ik drie manden met broodjes en gebakjes op mijn hoofd droeg. In de bovenste mand lagen lekkere gebakjes voor Farao. Maar de vogels vlogen in de mand en pikten in de taartjes. Was dat ook een mooie droom? Nee, Jozef moet de bakker dan ook iets naars vertellen. Hij zegt, drie manden, dat betekent ook drie dagen. Over drie dagen bent u ook weer uit de gevangenis. Maar u bent dan niet meer bakker bij Farao. De koning zal u voor straf laten doodmaken, omdat u verkeerde dingen hebt gedaan. Drie dagen later is een groot feest, want Farao is jarig. Dan laat Farao de bakker uit de gevangenis halen. De bakker wordt voor straf gedood, omdat hij verkeerde dingen heeft gedaan. Farao laat de schenker ook uit de gevangenis halen. Maar de schenker mag weer wijn in de beker doen. Hij is weer de schenker van Farao. Wat is hij blij dat hij vrij is. Hij gaat feestvieren met de andere knechten van de koning. Aan die nare gevangenis wil hij niet meer denken. Daar is hij gelukkig weer uit. Maar hij denkt ook niet meer aan Jozef. Hij is Jozef helemaal vergeten. Dat is niet aardig van de schenker. Hij had Jozef toch iets beloofd?

Wat is dat fijn, hè? Dat er iemand is die goed is en trouw. Want wees eerlijk, wij zijn dat niet altijd. Misschien heb jij, net als de schenker, ook wel eens iets beloofd en het toen vergeten. Je zei bijvoorbeeld tegen een vriendje, ik ga jou echt uitnodigen voor mijn feestje. Maar je deed het toch niet. Of je spreekt af om met iemand te spelen. Maar even later vraagt iemand anders om te spelen en dan zeg je zomaar ja. En je vergeet die ander. Trouwens, niet alleen kinderen vergeten wel eens dat ze iets beloofd hebben. Grote mensen ook, hoor. Ik durf het niet al te hard te zeggen, maar ik vergeet ook wel eens iets wat ik had beloofd.

Het is best moeilijk om je aan een belofte te houden. Vraag daarom God om hulp. Je moet er ook zelf je best voor doen om je belofte na te komen. Iets wat je kan zien, kan je daarbij helpen. Leg bijvoorbeeld een knoop in je zakdoek. Of vraag een ander je eraan te herinneren. Laten we maar stoppen. Dan ga ik snel iets doen wat ik vergeten was.

Dat was het weer voor vandaag. Niet zo'n leuk verhaal, vind je wel? Maar wel goed om eraan herinnerd te worden dat het voor anderen vervelend kan zijn als je iets vergeet. Wil je weten hoe het verder gaat met Jozef? Luister dan volgende week weer naar de Koninklijke Trein. Dag!

Goedenavond luisteraars, fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

Zeg ons toch wanneer zullen zijn deze dingen? Het teken van uw toekomst, Heer, zult u ons omringen. Het lijkt alsof u bent weggegaan en nooit meer terug zou komen. En toch zult u eens voor ons staan en scheiden de goddelozen van de vromen. U zegt, hou vast aan mijn woord. Ik kom terug, al roept alles tegen. U hebt toch zelf van mij gehoord? Het is niet aan de mens gelegen. Ik hou mijn woord getrouw. Laat niemand u verleiden. Kom toch met waar berouw en laat u door mij leiden. Volken zullen elkaar naar het leven staan. Oorlog, aardbeving en hongersnoden. Valse profeten zullen opstaan, die Gods volk haten, zullen hen doden. Het evangelie van het koninkrijk zal zich overal verspreiden. Dan worden armen rijk, wanneer zij zich door koning Jezus laten leiden. Het evangelie doet zijn kracht in vele mensenharten. God openbaart daarin zijn macht, redt zondaren uit de grootste smarten. De komst van Jezus is dichtbij. Het kan niet lang meer duren. Christus maakt gebondenen vrij. Zijn heerschappij zal de eeuwigheid verduren. God zoekt mensen, groot en klein, die de band hebben doorgesneden met de bron, puur en rein. Christus heeft de strijd gestreden. Hij komt terug, zoals hij heeft beloofd. Ziet u naar hem uit met groot verlangen? Kus de zoon, want wie in hem gelooft, zal voor eeuwig de kroon ontvangen.

0: Denk aan mij, en dit werd uitgevoerd door Cantate Deo uit Urk.
1: En dan gaan we nu naar Psalm 92 en daarvan de versen 3 en 7. En dat is een samenzang vanuit de schuilplaats.

Het volgende lied is een samenzang met het christelijk Urkervisserskoor Crescendo. We gaan luisteren naar een samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen. Psalm 42, hijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. En dan vers 3, o mijn ziel, wat buig u neder. En dan vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Dit is een opname uit 2010.

En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11. En het is een samenzang vanuit Barneveld.

0: 10.000 redenen en dit werd uitgevoerd door het interkerkelijk koor Emmanuel uit Aarskamp.
1: We zullen gaan luisteren naar Psalm 19, de versen 4 en 5. En dat is een samenzang vanuit Genemuiden.

0: We hebben geluisterd naar het lied Gebed. En het werd gezongen door de Zuid-Afrikaan Piet Smit.
1: Tennessee Ernie Ford gaat voor ons zingen het mooie lied What a Friend We Have in Jesus.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
1: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
0: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio. Check.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.